sechimo batono wali mwambe kisangirwachi wachi bakola kibakola ezirembe jebasubira kibuze kino ekitalo.